In het programma House of Hard Bop luistert u naar live opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Het zijn ook de eerste opnamen van deze groep en ze werden gemaakt op 4 november 1999 in Californië en uitgebracht op het Jazz Compass label onder de titel Joe LaBarbera Quintet Live. Na jarenlang als sideman te hebben gespeeld, werd het voor Joe tijd om eens een groep voor zichzelf te beginnen met muzici die perfect bij elkaar passen en een prachtig melodische en energieke hardbop sound hebben kunnen creëren. U hoort nu de ballad Soul Eyes van Mal Waldron. Mooie solo's van trompetist Clay Jenkins en pianist Bill Cunliffe. Daarna volgt een stuk van Sonny Rollins met de titel East Broadway Rundown. Hierin laat het quintet horen dat ze ook in de wat vrijere vormen van de jazz een mooie spanningsboog kunnen opbouwen.

U luistert naar het eerste deel van een drieluik met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Vandaag zijn het live-opnamen die zijn gemaakt op 4 november 1999 in Californië. Joe heeft voor zijn groep louter topmuzici uit de Los Angeles jazz scene om zich heen verzameld. En dat hij behalve een fantastische drummer ook nog een uitstekend componist is, hoort u in de volgende twee stukken. Als eerste een mooi deel van een drieluik met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Vandaag zijn het live-opnamen die zijn gemaakt op 4 november 1999 in Californië. Joe heeft voor zijn groep louter topmuzici uit de Los Angeles jazz scene om zich heen verzameld. En dat hij behalve een fantastische drummer ook nog

een uitstekend componist is, hoort u in de volgende twee stukken. Als eerste een mooie melancholische ballad opgedragen aan Bill Evans. Ik vertelde u net al dat hij in zijn trio heeft gespeeld. Hij gaf het als titel Kind of Bill mee en let vooral op hoe pianist Bill Cunliffe op een schitterende wijze rubato de melodie omspeelt waar zich Bob Shepard op sopraansax aan toevoegt. Daarna met bas en drums in tempo en dat gaat allemaal over naar een prachtig slot. Een waardige tribute aan een van de grote meesters van de jazzpiano. Het tweede en laatste stuk is opgedragen aan een andere meester en wel aan Art Blakey. En dat was de meester van de jazzdrums. Met een kort drumintro van de leider, met een knipoog naar Blakey, wordt de toon gezet van een swingend en spetterend slot in de traditie van de jazz messengers.

0: Yeah!
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1999 van het Joe La Barbera Quintet. En wel live op het label Jazz Compass. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender. Tijd voor Jazz, tijd voor House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne, geboren in 1920 en overleden in 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen, leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne and His Men. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in The Black Hawk in San Francisco. En het was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal dus optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk. En die opnamen die vonden plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Budwick bas en Shelly Manne drums. En als eerste hoort u The Black Hawk Blues, ter plekke geïmproviseerd met soloruimte voor alle leden van de groep. Opmerkelijk is de begeleiding van de leider zelf, zo muzikaal, creatief en glashelder, eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En daarna volgens dus de opname van 24 september, de laatste opnamedag, een stevig swingende titel Kaboo, en dat is geschreven door tenorsaxofonist Roland Alexander. Tenorist Richie Kamuka speelt hier in de beste Zoot Sims-traditie, gevolgd door een geweldige solo van trompetist Joe Gordon. Pianist Victor Feldman doet er nog een schepje bovenop en speelt een van zijn beste solo's van de opname, ondersteund door de opzwepende brusjes van de leider. Shelly Manne zelf speelt hier een solo waar menig hedendaagse drummer jaloers op kan zijn.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van drummer Shelly Man and His Man. En die zijn gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Shelly Man leidt zijn groep sinds 1955 en naast al zijn werk in de studio's van Hollywood maakte hij in 1957 ook de beroemde trio-opname Way Out West met tenorsaxofonist Sonny Rollins en bassist Ray Brown. Met Andre Previn en bassist Leroy Vinneker nam hij de muziek op van de hitmusical My Fair Lady. En dit album was de start voor diverse andere jazzmuzici om de songs van een volledige musical op de plaat te zetten. In hetzelfde jaar van de Black Hawk-opname werkte de drummer ook nog mee aan het album Tomorrow is the Question. En die is van alt-saxofonist Ornette Coleman. En het geeft aan hoe veelzijdig Shelly Man was als drummer, als de swing maar voorop stond. En dat stond het zeker op die legendarische avonden in San Francisco. U hoort nu de bezetting met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Buttwick bass en Shelly Man drums. De bekende compositie van Duke Ellington, Just Squeeze Me. Doorgaans uitgevoerd in vierkwartsmaat, wordt deze sfeervolle uitvoering gespeeld nu in driekwartsmaat.

U luistert naar het derde deel van een driedelige serie met live opname van drummer Shelly Man and His Man. Het zijn opnamen die gemaakt zijn in de Black Hawk in San Francisco en wel op 22, 23 en 24 september 1959. En ze zijn uitgebracht op het Contemporary label. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenor sax, Victor Feldman piano, Monty Birtwick bass en Shelly Man drums. U krijgt nog twee stukken te horen die opgenomen zijn op 24 september 1959, waarvan het eerste is geschreven door de in de jaren 50 populaire Spaanse orkestleider Javier Cugat. En de titel is Nightingale. Het wordt hier uitgevoerd in een zeer swingend medium up tempo met een Latin feel in het thema. En alle solisten spelen hier een geïnspireerde solo. En let vooral op hoe de leider perfecte solisten aanvult en uiterst smaakvol de pianosolo begeleidt met brushes. En daarna volgen drie chorussen met de blazers en de drums. En de fraseringen van Shelly Man in zijn solo's zijn uniek en altijd met een mooie touch.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelley Man and His Men at the Black Hawk, uitgegeven op het label Contemporary. En dit was deel 3 van de serie dus over Shelley Man and His Men at the Black Hawk. Muziek uitgegeven op het label Contemporary. Het waren opnamen uit 1959. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van House of Hard Bop. Een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Charlie Mann. Hij werd geboren in 1920, overleed 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Charlie Mann and His Man, in verschillende bezettingen. In 1959 kreeg Charlie de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond Los Angeles. Van dit arrangement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Charlie Mann and His Man Live at the Black Hawk. De opnamen vonden plaats 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Budwig, bas, Charlie Mann zelf, drums. Het eerste stuk in deze uitzending is het bekende What's New van Bob Haggard. Deze keer niet in een ballad-uitvoering, maar in medium-up met 8 maten intro van de leider met brushes. Je hoort heerlijk swingende solo's van achtereen volgens Richie Kamuka, Joe Gordon, Victor Feldman, Monty Budwig en 2 choruses, 8 om 8, van de beide blazers met een briljant spelende Charlie Mann. Het volgende stuk dan wordt aangekondigd door de leider zelf en is van de hand van saxofonist Charlie Mariano, zelf een voormalig lid van deze groep. Gebaseerd op de blues changes en heet Vamps Blues. De solisten mochten hier van Charlie ongelimiteerd hun gang gaan. Luistert u vooral naar de zeer muzikale begeleiding van de leider.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shirley Mann en This Man. Het zijn opnamen gemaakt in de Black Hawk in San Francisco op 22, 23 en 24 september 1959. En de opnamen zijn uitgebracht op het Contemporary label. De bezetting die de drummer op dat moment had, was ijzersterk, met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Veldman piano, Monty Bedwick bas en Shirley Mann drums. De stelling dat Shirley Mann een typisch West Coast drummer zou zijn, wordt met deze opname meteen van tafel geveegd. Deze geboren en getogen New Yorker speelt hier met een drive en creativiteit die niet onderdoet voor de beste drummer van de East Coast. Hij hekelde sowieso West Coast label dat hem gegeven werd door de jazzpers. Als laatste stuk hoort u nu Step Lighty van de hand van Benny Colson. In dit stuk is duidelijk te horen hoe close het samenspel is tussen bas en drums, wat in een medium tempo vaak niet makkelijk is. Het heeft een swingende groove waar de solisten tegenaan kunnen leunen.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1959 van Shelly Man and His Men at the Black Hawk, uitgebracht op het label Contemporary. Tot zover dus deze aflevering, ook weer samengesteld door Erik Ineke.

0: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren 1923, overleden 1990. En dan uitsluitend de opname die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 69 en 72. Met ook Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop. Hij speelde op 2 november 1972 in de Haagse Jazzclub in Den Haag. In het kader van een uitgebreide tournee van 7 weken met het trio van pianist Rijn de Graaf. Deze tournee werd georganiseerd door de Nederlandse impresario Wim Wicht. En omdat Rijn de Graaf niet alle dagen vrij was om te spelen, werd deze taak verdeeld tussen de pianist Rob Agerbeek en de Amerikaanse pianist Irv Rochtlin. Zo werd tijdens het concert in Den Haag Rijn de Graaf vervangen door Rob Agerbeek. Voor de archieven van de Haagse Jazzclub werd dit concert professioneel opgenomen. En toen Dexter de tape terugluisterde, zei hij spontaan: "This could be a record." Er werd ook zeer geïnspireerd gespeeld en Long Tall Dexter was in topvorm. Radioproducer Harm Mobach hoorde de tape en bracht het concert uit op zijn Dexterity label onder de titel All Souls. Helaas was dit label maar een kort leven beschonken en zo is het nu een collector's item. U hoort van deze opname de compositie Some Other Blues van tenorsaxofonist John Coltrane. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Agerbeek, piano, Henk Haverhoek, bas en Erik Ineke, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Dexter Gordon zich enigszins liet beïnvloeden door John Coltrane, terwijl John Coltrane juist aan het begin van zijn carrière enorm was beïnvloed door het spel van Dexter. Pianist Rob Agerbeek speelt hier een fantastische solo en bij de trading met Dexter kon ondergetekende zijn invloed van drummer Elvin Jones niet onder stoelen of banken steken. Waarbij de tenorsaxofonist het niet kon laten om de melodie van de standaard Have You Met Miss Jones aan te halen.
1: Some Other Blues, John Coltrane.

0: Danke, danke. Danke. Oh, now we'd like to have a little pause.
1: In ons programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon, gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. In dit tweede blok hoort u opnamen die zijn gemaakt een dag na het concert in Den Haag en wel op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk voor VPRO Radio. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Engelse Gearbox-label onder de titel Fried Bananas. Dexter Gordon wordt hier

0: begeleid door zijn oorspronkelijke begeleidingstrio voor deze tournee. En wel met Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Ook deze avond was de tenorsaxofonist in topvorm. De sonore stem van Dexter kondigt het eerste stuk aan, Fried Bananas, een bekende compositie van zijn hand en gebaseerd op de akkoorden van de standaard It Could Happen to You. Pianist Rijn de Graaf speelt hier een schitterende solo in de bebop-traditie, zoals men dat tegenwoordig nog maar zelden hoort. En Henk Haverhoek speelt hier een mooie melodische bassolo. Een spetterende opening van een avond onvervalste hardbop.
1: Fried bananas. It's all about something very, very good to eat. Fried bananas.

0: We luisteren naar het derde deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen die zijn gemaakt in 1963, 69 en 72 in ons land, met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u vanavond in dit derde blok hoort zijn afkomstig van een VPRO radioopname, gemaakt op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Gearbox-label onder de titel Fried Bananas. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Dat de groep al enige weken op tournee was, kwam het samenspel tussen de leider en de ritmesectie absoluut ten goede. De tournee voerde dit kwartet namelijk langs vele jazzpodia in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en later ook nog naar Italië. Een fantastische ervaring voor het hele trio van pianist Rijn de Graaf. Achtereenvolgens hoort u nog twee stukken met als eerste een compositie van Dexter Gordon getiteld The Panther, opgedragen aan de Black Panther-beweging in Amerika. Het is een blues met een boogaloo feel, met geweldige funky solo's van Dexter en Rijn de Graaf. Als laatste hoort u met een mooie aankondiging van de leider een gedeeltelijke uitvoering van de beroemde classic Body and Soul met Dexter Gordon's legendarische quote uit Nancy with the Laughing Face, beroemd geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Dexter Gordon maakte na 14 jaar in Parijs en Kopenhagen te hebben gewoond in 1976 een glorieuze comeback in Amerika en kreeg een Oscar-nominatie voor zijn rol als acteur in de prachtige jazzfilm Round Midnight van Bertrand Tavernier. Dexter Gordon overleed 25 april 1990 en behoorde tot de grootste tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis.
1: I'm sorry to say that, but it's true. It's very true. And of course, we're talking about body and soul.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door de jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit, met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig thuis is in het bebop-idioom. Daarna hoort u Rhythm Ning van Thelonious Monk. En als er iemand een meester is in het vertolken van een rhythmschema, dan is het wel Dexter Gordon, die hier goed op dreef is en alert wordt begeleid door Kees Slinger en een superswingende en solerende Han Bennick.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon, die gemaakt zijn in Nederland in de jaren 60 en 70. U hoorde net opnamen van een concert voor de VARA-radio dat op 20 januari 1963 werd gegeven in Persepolis in Utrecht. Het is uitgebracht in de serie Treasures of Dutch Jazz op het label van het Nederlands Jazzarchief. De titel? Dexter Gordon in the Cave. In de bezetting hoorde u Dexter Gordon tenorsax, Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Dexter woonde op dat moment net in Kopenhagen en dat zou 14 jaar zijn verblijfplaats worden. Van daaruit heeft hij diverse tournees ondernomen en werkte die met verschillende lokale ritmesecties. Toen hij in 1963 naar ons land kwam, had hij niet te klagen over zijn voortreffelijke Nederlandse begeleiders. U hoort achtereenvolgens de blues I Wanna Blow Now van trombonist Benny Green. U hoort hierin de saxofonist ook nog even als zanger. De tenorsolo die daarop volgt is niet mis te verstaan. De saxofonist honkt en swingt als een tierlier. Daarna volgt de ballad Body and Soul, oftewel een tenor's man dilemma. Dexter speelt hierin een prachtige solo met enkele bekende quotes, zoals The Christmas Song. Na een mooie pianosolo van Rob Matna zet de saxofonist onmiddellijk in met een quote uit Nancy with the Laughing Face en omspeelt de melodie uit tot aan het slot.

U luistert naar het eerste van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnames zijn gemaakt in de jaren 60 en 70 in ons land en uitsluitend met Nederlandse ritmesecties. In dit eerste deel betreft dit opname gemaakt op 20 januari 1963 in Jazzkelder Persepolis in Utrecht. En dat gebeurde voor de VARA Radio. En de opnames zijn onlangs uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief onder de titel Dexter Gordon in the Cave. De tenorsaxofonist wordt hier begeleid door Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas, Kees C. drums. U hoort tot slot van deze uitzending een compositie van Dexter Gordon getiteld Dexter's Deck. Het is gebaseerd op akkoorden van I Got Rhythm van George Gershwin. De saxofonist is hier in topvorm en speelt het ene geweldige chorus na het andere. Ook de ritmesectie is hier in grootse vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en KC. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Sander met House of Heart Bob. En vandaag kunt u luisteren naar het laatste deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones. Geboren in 1927 en hij overleed in 2004. In 1972 leidde Elvin Jones een ijzersterk ingespeeld kwartet dat behoorde tot het absolute hoogtepunt van zijn carrière als bandleider. In deze bezetting hoort u live-opnamen die zijn gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach bij Los Angeles. En deze opnamen zijn gemaakt op 9 september 1972 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label en wel onder de titel Live at the Lighthouse. In de bezetting hoort u David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenor sax, gevolgd door de componist op sopraan sax. En daarop volgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenor sax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenor sax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Elvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bass en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hardbop-drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones, geboren 1927, overleden 2004. Geboren 9 september 1927 in Pontiac, Michigan, was hij de jongste broer van pianist Hank Jones en trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Na zijn vertrek uit het legendarische John Coltrane kwartet in het begin van 1966 was voor Elvin de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Ondanks dat hij 5 jaar lid was geweest van misschien wel het meest historische groep uit de jazzgeschiedenis, was het toch een moeilijke weg voor hem om een vaste groep te beginnen. Uiteindelijk lukte het hem in 1968 een fantastisch trio te beginnen met Joe Farrell op tenorsax en sopraansax en fluit en zijn maatje van het Coltrane kwartet Jimmy Garrison op contrabas. Vandaag hoort u opname die ze maakte op 8 april 1968 voor het Blue Note label onder de titel Putting It Together. Het eerste stuk, Reza, is geschreven door de Braziliaanse componist Edu Lobo. Na een drumintro met een typische Elvin Latin feel volgt het thema. En dan gaat Joe Farrell los, waarbij de leider hem flink achter de broek zit met een aantal forse bassdrum accenten. Vervolgens een stuk geschreven door de bassist getiteld Sweet Little Maya. Weer zo'n typisch lastig tempo waar Garrison en Jones ware meesters in waren, met Farrell op sopraansax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bass en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de 2e helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftig

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hardbop-drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hard bop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in dit derde deel krijgen te horen is dan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punjab. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van trompetist Kenny Dorham. Deze muzikus met zijn prachtige en soms breekbare lyrische sound en zeer melodische frasering vormde half jaren 60 een bijzondere frontline met tenorsaxofonist Joe Henderson in wisselende quintetbezettingen. In het derde deel hoort u vooral opname van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964, uitgebracht.

ritmesectie. We kunnen echter wel vaststellen dat de uitvoering die u nu kunt beluisteren, van beide stukken trouwens, absoluut de definitieve zijn.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van trompetist Kenny Durham. Deze muzikus is de meest lyrische onder de hardbop-trompetisten en direct herkenbaar aan zijn sound, zijn prachtige melodische lijnen en speciale frasering. In het eerste en tweede blok muziek van deze uitzending hoort u opnamen die gemaakt zijn op 1 april 1963 en afkomstig zijn van het op Blue Note verschenen album Una Mas. Naast de leider op trompet hoort u Joe Henderson tenorsax, Herbie Hancock piano, Butch Warren bass en Tony Williams drums. Het derde stuk van dit album is ook een compositie van Durham, getiteld Sao Paulo. Dat is een stad die hem inspireerde tijdens een tournee door Brazilië in 1960. Het stuk roept een bepaalde sfeer op en heeft ook een afwijkende vorm met een A-gedeelte van 12 maten, gevolgd door nog een A-gedeelte van 12 maten en een B-gedeelte van 9,5 maat, met daarna nog een interlude naar de volgende solist, met een afwisseling van Latin en Swing. Het laatste stuk is

U luistert naar het tweede deel van een programma van drie delen over trompetist Kenny Dorham. Zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson staat centraal in deze uitzendingen. U hoort nu nog opname afkomstig van het album Page One, opgenomen op 3 juni 1963 en uitgebracht op het Blue Note label. Dit album is ook de eerste opname van Joe Henderson onder zijn eigen naam. Dus 2 maanden na het album Una Mas van Dorham, waarin de tenorist ook een prominente rol speelde. Ditmaal waren de rollen dus omgekeerd, met Dorham als tweede belangrijke solist. In de bezetting hoort u Joe Henderson tenorsax, Kenny Dorham trompet, McCoy Tyner piano, Butch Warren bas en Pete LaRocca drums. De trompetist leverde een paar compositorische bijdragen, waaronder de nu te horen prachtige ballad La Mesha. Vervolgens hoort u Homestretch, een snelle blues geschreven door Joe Henderson, waarin Dorham in zijn solo duidelijk nog even knipoogt naar Miles Davis. Het derde en laatste stuk, geschreven door Henderson, getiteld Jin Rikisha, en het album is inmiddels een classic, mede ook door Kenny Dorham's overbekende compositie Blue Bossa, die u in de vorige uitzending heeft kunnen horen als toegift.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 van trompetist Kenny Dorham. En dat waren opnamen die zijn verschenen op het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: En met deze jazz tune luiden we een nieuwe aflevering van House of the Heart Bob in bij de Concertzender. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren op 20 augustus 1924 in Texas en overleden in 1972. Hij maakte via zijn zuster kennis met de jazz en wel door middel van de platen van Louis Armstrong en Gab Calloway. Hij ging trompet studeren en na zijn militaire diensttijd speelde hij onder andere in de bands van Dizzy Gillespie, die hem onder zijn vleugels nam. Dorham ontwikkelde zich als een van de meest lyrische en persoonlijke hardbop trompetisten in de jazz. En al spoedig werd hij een van de belangrijkste solisten in de Billy Eckstine Band. Daarna speelde hij bij Charlie Parker, Art Blakey's Jazz Messengers en in het kwartet van Max Roach. In 1962 ontmoette hij de tenorsaxofonist Joe Anderson, die op hem een grote indruk maakte. Hieruit ontstond in de jaren 60 een hechte samenwerking in diverse bezettingen. De eerste opnamen die u hoort zijn afkomstig van een enige jaar geleden ontdekte band. En zij geven een live concert in een club in New York. Het zijn radioopnamen voor het live programma van Alan Grant, die ook zelf de aankondigingen zal verzorgen. In de bezetting hoort u Kenny Dorham, trompet, Joe Anderson, tenorsax, Ronnie Matthews, piano, Steve, Dave, bas en G.C. Moses, drums. De opnamen zijn gemaakt op 15 januari 1963 in de Flamboyant in Queens, New York, en zijn verschenen op het Uptown label. Het eerste stuk is van de pianist Ronnie Matthews. Het is een wals, getiteld Dorian, met een modale structuur. En direct daarna hoort u de aankondiging van Alan Grant van Vernon Duke's ballet I Can't Get Started. Met vooral prachtige solo's van zowel Dorham als Henderson.
1: Starting off the show, here is a thing written by Ronnie Matthews, who's the pianist with our group. Here is the very interesting and beautiful, which is jazz, Dorian.

U luistert naar het derde en laatste deel van een serie programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. U hoort nu opname van de samenwerking tussen hem en gitarist Pat Metheny uit 1989. De gitarist liep al enige tijd met de gedachte rond om zomaar eens een opname te maken met Roy Haynes. Ze hadden in het verleden al eens samengespeeld en zowel ritmisch als muzikaal zaten ze op exact dezelfde golflengte. De Power Station Studio in New York had toevallig een dag openstaan en als bassist vroeg hij Dave Holland erbij. Er werd in 8 uur tijd een cd-opname gemaakt. Nou, dat kun je wel een mijlpaal in de carrières van alle drie de muzici beschouwen. Er werden een paar stukken afgesproken, er werd afgeteld en zie daar, een album van uitzonderlijk hoog gehalte ontstond. De opnames zijn gemaakt op 21 december 1989 in New York en ze zijn te vinden op het album Question and Answer, uitgebracht op het Geffen-label. In de bezetting dus Pat Metheny gitaar, Dave Holland bas, Roy Haynes drums. U hoort achtereenvolgens het titelstuk Question and Answer, geschreven door Metheny, die ook verantwoordelijk is voor het hier opvolgende prachtige Never Too Far Away, en tenslotte de bekende standaard van Jerome Kern, All the Things You Are. Het wordt in uptempo gespeeld en is een waar meesterwerkje, waarin duidelijk hoorbaar de fantastische samenwerking tussen bassist en drummer die hier helemaal los kan gaan. In de liner notes schreef Pat Metheny: To me, Roy is the father of modern drumming, and when I say modern drumming, I mean the kind of drumming that has continued through Tony Williams and Jack DeJohnette, which for players of my generation is the standard.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1981, 1984 en 1989 van drummer Roy Haynes op ACM en Gavin label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een serie van drie over drummer Roy Haynes, die geboren werd 13 maart 1925 in Boston. Hij is inmiddels dus 93 jaar oud. Hij treedt nog steeds af en toe op, zoals vorige maand in de New Yorkse Blue Note Club. Haynes heeft met praktisch alle grootheden uit de geschiedenis van het jazz samengewerkt, waaronder tenorsaxofonist Stan Getz. Van deze samenwerking krijgt u in de uitzending een aantal opnamen te horen. Allereerst een unieke opname van een optreden van het Stan Getz Quartet, zoals dat speelde op 3 juli 1961 op het Newport Jazz Festival. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Steve Coon piano, Scott LaFaro bas, Roy Haynes drums. Dat is ook het laatste optreden van bassist Scott LaFaro. 3 dagen later kwam deze grondlegger van het vrije basspel tijdens een auto-ongeluk om het leven. Het stuk dat u te horen krijgt is een bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld Air Reagan. Vervolgens een aantal stukken van hetzelfde kwartet, maar dan met bassist John Neves, met als extra solist ventieltrombonist Bob Brookmeyer. De opnamen zijn afkomstig van het album Stan Getz Bob Brookmeyer Fall 61 en zijn opgenomen 12 en 13 september 1961, uitgebracht op het Verve label. Achtereenvolgens Menuet Circa 61 van Bob Brookmeyer met een als het ware dansende Roy Haynes achter de drums en de ballad A Nightingale Sang in Berkeley Square, in 1939 geschreven door Manning Sherwin. In de liner notes van het album staat Roy Haynes, maybe the most taken for granted major drummer in jazz. He has been so reliable and resourceful for so long that he doesn't get nearly the degree of attention he merits. Maar daar kwam weliswaar 25 jaar later gelukkig verandering in. Work.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballad When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar opnames 1961 en 1966 van drummer Roy Haynes op het Gambit, Verve en Universal label. Beide concertzenden samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En we beginnen met een driedelige serie over drummer Roy Haynes. Geboren op 13 maart 1925 in Boston en dus deze maand 93 jaar geworden. Hij viert deze mijlpaal met een vierdaags optreden in de Blue Note in New York. Haynes is een levende legende en een icoon onder de jazzdrummers. Hij is de enige drummer in de historie van de jazz die met praktisch alle grootheden van deze muzieksoort heeft gespeeld. Van Louis Armstrong tot en met Pat Metheny. Roy Haynes is jazzgeschiedenis. In het eerste deel hoort u live-opname van deze drummer als lid van het Thelonious Monk Quartet, met in de bezetting Thelonious Monk piano, Johnny Griffin, tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en uiteraard dus Roy Haynes drums. Het zijn opnamen die zijn gemaakt op 9 juli en 7 augustus 1958 in de beroemde Five Spots in New York en uitgebracht op het Riverside label en wel onder de titel Thelonious in Action. Alle composities zijn van de hand van Monk. En als eerste hoort u Light Blue, gevolgd door Coming on the Hudson, waarin de snap crackle sound van de snare drum van Roy Haynes duidelijk hoorbaar is. En het derde stuk is het bekende Rhythm in Ning, een tour de force voor de schitterend spelende tenorsaxofonist Johnny Griffin, die op de millimeter wordt gevolgd door een super alerte Haynes, die hier ook twee perfect melodische solochorussen ten beste geeft. En als vierde stuk hoort u een korte uitvoering van Apostrophe, en dat is ook Monk's gebruikelijke afsluiting van een set.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische bebop en hard bop drummer Roy Haynes. Als sideman altijd geliefd, mede door zijn buitengewoon muzikale en tijdloze manier van begeleiden, gevoel voor swing, zowel subtiel als krachtig. We kunnen rustig stellen dat Roy Owen Haynes, zelfs nu op 93-jarige leeftijd, nog steeds de hipste drummer is. U luistert in deze aflevering naar opname van hem als drummer van het Thelonious Monk Quartet, zoals dat speelde in de zomer van 1958 in de New Yorkse Five Spot. In de bezetting hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes dus drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Thelonious in Action en opgenomen voor het Riverside label. Als eerste hoort u zometeen de Blues Blue Monk, met erin wederom twee solochorussen van de drummer, waarin zelfs de blue changes duidelijk hoorbaar zijn. En dit stuk wordt gevolgd door Evidence, met weer een mooie melodische solo van Haynes, die, bij wijze van spreken, zo uitgeschreven en ingelijst zou kunnen worden en die vloeiend doorloopt als

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextetopnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Durham, trompet, Charles McPherson, tenorsax, Pepper Adams, baritonsax, Paul Chambers, bas, Billy Higgins, drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Het tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio-verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het Prestige-label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma House of Hardbop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les, denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de beroemde bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn quintetopnamen die gemaakt zijn op 24 september 1961 onder de titel Newer Than You voor Riverside. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. De groep trad regelmatig op in clubs in New York, waaronder de befaamde Five Spot en Minton's Playhouse. De twee blazers waren protégés van de leider en hun spel is ook zeer beïnvloed door de grondleggers van de bebop, trompetist Dizzy Gillespie en alt-saxofonist Charlie Parker. Beiden hebben ook nog gespeeld in de groep van Charles Mingus. Lonnie Hillier overleed in 1985 en McPherson is nog springlevend en treedt nog veel op met zijn eigen kwartet. Achterinvolgens hoort u nu The Last One, wat zoals de titel al zegt het laatste stuk van de opnamedag was. Daarna in uptempo Charlie Parker en Dizzy Gillespie's Anthropology met een sprankelende pianosolo van Barry Harris. Het derde stuk is het relaxed swingende I Didn't Know What Time It Was van Rodgers and Hart.

U luistert naar het vierde en laatste deel van Opname met John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. U hoort nu opnamen van zijn kwartet die gemaakt zijn op 10 juni 1965. Ze komen van de CD Transition en natuurlijk ook staat dat op het Impulse-label. In deze periode werd Coltrane's spel steeds spiritueler, vrijer en modaler. Dit is al duidelijk waarneembaar bij de opname van het album A Love Supreme, zijn meesterwerk uit 1964. Het nu zeer goed ingespeelde kwartet was in deze periode op een hoogtepunt aangekomen en gaf in de zomer van 1965 nog een paar verpletterende optredens in Europa. Dat gebeurde onder andere op de festivals van Antibes, waar het kwartet zijn enige live-uitvoering van A Love Supreme ten gehoor bracht, Comblain-la-Tour en in de beroemde Salle Pleyel in Parijs. Een maand voor deze tournee ging het kwartet de studio in en maakte de opname die u nu te horen krijgt. Het is het titelstuk van de CD Transition, die pas is uitgebracht na Coltrane's dood. Hier balanceert de groep perfect tussen vrijheid en gebondenheid. Het waren wel ongeveer de laatste opnamen van dit kwartet in de legendarische bezetting van McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane, tenor en sopraansax. Zeker het samenspel van John Coltrane en Elvin Jones was uniek en telepathisch en nooit meer geëvenaard. Bassist Jimmy Garrison bleef en McCoy Tyner werd vervangen door Coltrane's vrouw Alice. Elvin Jones werd vervangen door Rashid Ali. De muziek werd totaal vrij en zeer chaotisch. Zoals pianist Barry Harris ooit zei: "When Bird was still alive, Train was nothing. But then he became real good until he got carried away with it." John Coltrane stierf in New York op 17 juli 1967 op 40-jarige leeftijd.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen 1963 en 1965 van het John Coltrane Quartet voor het Impulse label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Op 17 juli dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij overleed. We hoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn beroemde opname Giant Steps in 1959 voor het Atlantic label kreeg de saxofonist problemen met zijn gebit, waardoor de eerstvolgende opname voor het label plaatsvonden in oktober 1960. Deze opnamen waren ook de eerste in de samenstelling van zijn nieuwe kwartet, met McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en uiteraard John Coltrane zelf, tenorsax. En daarvoor had hij diverse andere kwartetbezettingen gehad, waaronder pianist Steve Coon en de drummers Pete LaRocca en Billy Higgins. Maar met de bezetting van zijn nieuwe kwartet had Train de juiste begeleiders gevonden voor de verdere ontwikkeling van zijn spel. Als eerste hoort u Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960 voor de Atlantic LP Coltrane Jazz. En ook de allereerste opname van deze groep. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Blues for Elvin, in een medium slow tempo waar drummer Elvin Jones een meester in was. En Blues for Bechet, met de saxofonist op sopraansax, met alleen begeleiding van bas en drums, opgenomen 24 oktober 1960, verschenen op de LP Coltrane Plays the Blues.

In House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed dit jaar 50 jaar geleden. Hij maakte op 21 en 24 oktober 1960 zijn eerste studioopname met zijn nieuwe kwartet voor het Atlantic label. Met in de bezetting McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane zelf, tenor en sopraansaxofoon. U hoort in deze uitzending opname van de cd Coltrane Plays the Blues. Net als Charlie Parker was het spel van Coltrane diep geworteld in de blues te horen op deze opname, want hier speelt Coltrane op één stuk na uitsluitend de blues in diverse vormen. Het materiaal is allemaal van zijn hand. De stukken die u straks te horen krijgt werden trouwens opgenomen tijdens de opnamesessie van My Favorite Things. Dat is de modale versie van deze beroemde song van Richard Rodgers. Wereldwijd zeer populair onder jazzliefhebbers. Coltrane Plays the Blues werd daarom pas in 1962 uitgebracht. Achtereenvolgens Blues to You in triobezetting zonder piano, waarin het bijna telepathische samenspel van de saxofonist met drummer Elvin Jones al duidelijk is te horen. Daarna weer in kwartetbezetting, Mr. Day, waarin het muzikale concept van de groep al enigszins waarneembaar is. Als laatste in het blok, Mr. Sims met Coltrane, weer op sopraansaxofoon, die overigens cadeau kreeg van Miles Davis bij zijn vertrek uit Dean's Quintet.

In dit programma House of Heart Bob heeft u geluisterd naar studioopnamen van John Coltrane in combinatie met Ted Dameron en Thelonious Monk uit 1956 en 57 voor het Prestige en Jazzland label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een serie die we hebben gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan opname, onder zijn eigen naam, voor Riverside en Atlantic. Showcase is een derde album voor Riverside. In een bezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, afwisselend Dolo Coker of Sonny Clark piano, Jimmy Garrison bas en Philly Joe Jones drums en piano. De opnames zijn gemaakt op 17 en 18 november 1959 in New York. U hoort nog drie stukken, waarvan als eerste een stuk geschreven door Julian Priester, Julia. Hierin speelt de leider twee glasheldere chorussen over dit 24-maten schema. Het volgende stuk is de standaard I'll Never Be The Same, direct gevolgd door Interpretation van de hand van tenorsaxofonist Bill Barron. Dit laatste stuk is een AABA-schema waarin de leider duidelijk een melodisch anderhalf chorus solo speelt, waarna het thema weer wordt opgepikt vanaf het B-gedeelte door de blazers.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de drummer Philly Joe Jones. Hij maakt opnamen voor het Riverside label en Atlantic. Voor het laatstgenoemde label maakte hij zijn beste opname onder eigen naam met een zeer goed ingespeeld quintet. Michael Downs trompet, wederom Bill Barron op tenorsax, Walter Davis piano en Paul Chambers bas. En natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Dit was een working band waarmee intens werd gerepeteerd en, zoals Philly zelf zei, the sidemen were afraid of me. Finally though Dave gained confidence and we're getting a unity. De titel van dit album is Philly Joe's Beat. Het eerste stuk is de classic Salt Peanuts. De drummer nam dat ooit eerder al op met Miles Davis in hetzelfde arrangement, maar die take, met volgens insiders en de drummer zelf zijn beste solo ooit, is nooit uitgebracht. Met deze nieuwe versie heeft hij revanche genomen. En daaropvolgend hoorde u het enorm swingende Muse Rapture van Johnny Hines, een trompetist uit Chicago die Philly voorzag van vele originals. Trompetist Michael Downs speelt hierin een geweldige solo. Het derde stuk is gebaseerd op een oud Zweeds volksliedje en kreeg later door Stan Getz de titel Dear Old Stockholm. De drummer heeft deze uitvoering al een aantal jaren eerder opgenomen, toen hij nog lid was van het quintet van Miles Davis. En ook toen was de bassist Paul Chambers.